Alle Winba. En wie snel het blijft. Dat was goed. Dat was goed, Winba.